0: militaire inlichtingendienst. Dat heeft het Britse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De man werd vrijdag opgepakt in Swindon. Wat hij precies zou hebben voorbereid is niet bekendgemaakt. De Britse minister van Veiligheid spreekt van een mogelijke Russische dreiging en zegt dat de regering alles zal doen om het land daartegen te beschermen. De verdachte verschijnt donderdag voor de rechter. En de vakbonden kijken tevreden terug op de landelijke OV-staking van woensdag. Volgens FNV en CNV was de bereidheid om mee te doen groot. In totaal legden duizenden medewerkers in het openbaar vervoer het werk neer. De bonden benadrukken dat medewerkers niet voor hun plezier staken. Ze willen dat alle bezuinigingen op het sociale vangnet van tafel gaan en willen daarover verder praten met het kabinet. Het weer. Het blijft overwegend droog met opklaringen. In het noorden en oosten kan later nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 10 à 15 graden. Donderdag overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Hemdforhem.nl, back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on webshop.
4: Radio Seabreeze. Wij bewijzen dat AM leeft.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Dubai is een vermeende belangrijke onderwereldbankier opgepakt die miljarden zou hebben witgewassen voor Nederlandse topcriminelen. Het gaat om de 46-jarige Mohamed A, bijgenaamd Saad de Paak. Hij zou onder meer hebben gewerkt voor Ridouan Taghi en Bolle Jos. A werd al in juli gearresteerd, maar zijn aanhouding is nu bevestigd. De Nederlandse politie werkte mee aan het internationale onderzoek. In totaal zijn 20 verdachten aangehouden in verschillende landen. Het UWV gaat nog eens 13.000 WIA-uitkeringen controleren omdat er mogelijk fouten zijn gemaakt bij de berekening van de bedragen. Eerder had de uitkeringsinstantie tegen deze mensen gezegd dat controle niet nodig was. Het UWV biedt daarvoor excuses aan. Wie door een fout te weinig heeft gekregen, krijgt het verschil alsnog uitgekeerd. Wie te veel heeft ontvangen, hoeft dat geld niet terug te betalen. De eerste nabetalingen volgen dit najaar. Een 31-jarige Brit is aangeklaagd voor het voorbereiden van een sabotageactie voor de Russische militaire inlichtingendienst. Dat heeft het Britse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De man werd vrijdag opgepakt in Swindon. Wat hij precies zou hebben voorbereid is niet bekendgemaakt. De Britse minister van Veiligheid spreekt van een mogelijke Russische dreiging en zegt dat de regering alles zal doen om het land daartegen te beschermen. De verdachte verschijnt donderdag voor de rechter. En de vakbonden kijken tevreden terug op de landelijke OV-staking van woensdag. Volgens FNV en CNV was de bereidheid om mee te doen groot. In totaal legden duizenden medewerkers in het openbaar vervoer het werk neer. De bonden benadrukken dat medewerkers niet voor hun plezier staken. Ze willen dat alle bezuinigingen op het sociale vangnet van tafel gaan en willen daarover verder praten met het kabinet. Het weer. Het blijft overwegend droog met opklaringen. In het noorden en oosten kan later nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 10 à 15 graden. Donderdag overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Dubai is een vermeende belangrijke onderwereldbankier opgepakt die miljarden zou hebben witgewassen voor Nederlandse topcriminelen. Het gaat om de 46-jarige Mohamed A., bijgenaamd Saad de Paak. Hij zou onder meer hebben gewerkt voor Ridwan T.,

Door Imer Wieter Sonntags en Abraham Arendt. Daar speelt die zigeuner. Ze trouwden in mei 67. In 1975 kwam het plaatje uit wat we zullen weer gaan draaien. Wendy Rozen en Bluen in Malaga. Hun 19e single. Bert is in 2012 overleden en werd 66.

In het tweede triootje van drie non-stop verwelkomen we Neil Diamond en een Joni Mitchell cover van Chelsea Morning uit 1971. De dochter van Bill en Hillary Clinton is naar het nummer vernoemd. Dan hebben we Rick Dees en his Cast of Idiots. Die verkochten van de Disco Duck wereldwijd maar liefst 6 miljoen exemplaren. Dat was niet helemaal de bedoeling, want Rick die schreef het zelf. Hij is DJ in Memphis. Schreef het voor zijn LP, de original DJ Duck in 1976. Maar desalniettemin en nu eerst de Britse zanger Rupert Holmes en Escape, de Pina Colada song die 13e werd in de zomer van 1980. Kijk, niet vergeten ijsblokjes erbij te doen.

0: Zometeen hoor je de Britse zanger Joe Jackson en de Heartbreak Come, die de 35e plaats haalde, slechts in 1980. Ik heb een grijs gedraaid, het was echt een dansplaats, maar verkopen deed hij niet. Het was een oude Jimmy Cliff cover. Het origineel maakte deel uit van een Jamaicaanse film uit 1972. Maar eerst het wereldberoemde model Brigitte Bardot, die naast acteren en poseren ook zo nu en dan een kort plaatje maakte. Kort. Dat is gezegd, vandaag wordt dat Moje Soep uit 1964. Ze valt ons 1 minuut 41 mee lastig.
1: Moje Soep.

In het derde triootje, oud en een beetje non-stop fout, staat geplenst John Travolta. En een mega mix van Grease uit 1990. Dan is daar Robert Long, pseudoniem van Jan Gerrit Bob Aaron Leverman uit Utrecht. Dat was een Nederlandse zanger, schrijver, componist, cabaretier en radio- en tv-presentator. Het leven was leiden, maakte deel uit van zijn succesalbum Vroeger of Later. Er gingen er 500.000 van over de toonbank in 1974. De eerste van dit drietal is de Zambiaanse zangeres Rosella en de wereldhit Everybody's Free to Feel Good. Het haalde de tweede plaats in de Nederlandse top 40 van 1991.

De afsluitende instrumentale is van Ernie Freeman, die bij Beat Bumble en The Stingers in 1961 de Bumble Boogie speelde. Ernie kreeg Grammy Awards voor het arrangeren van Strangers in the Night en Bridge Over Troubled Water. Geen kleintje dus. Met de boogie gaan we naar het 12 uur radionieuws, gevolgd door Bart de Zwart en de Middag Breeze. Morgenochtend om 11 uur ben ik er weer met een nieuwe BZK. Vol verrassende, interessante en swingende uitsmijters van toen en nu on Radio Seabreeze. Always your marvelous music station 24 hours a day.

0: Radio Seabreeze. Radio Seabreeze. De muziek maakt het verschil.
1: Daar is de koffie.
2: Radio Seabreeze, 1395 and 1098 AM.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran geen streken meer uit te halen nadat op satellietbeelden te zien was dat er gebouwd werd bij een vermoedelijke nucleaire installatie op Pickaxe Mountain. Die berg wordt beschouwd als een van de laatste overblijfselen van het nucleaire programma van Iran. Trump zegt dat als blijkt dat de activiteiten er verdacht zijn, Amerika Iran hard aan zal moeten pakken. Het tunnelcomplex onder de grond is al eerder doelwit geweest van de Verenigde Staten. In de postkamer van een kazerne in Den Helder is een verdacht pakket aangetroffen. Een speciale eenheid die gespecialiseerd is in gevaarlijke stoffen is onderweg om het te onderzoeken. De omgeving rond de postkamer is afgezet en een deel van de kazerne, zo'n 100 meter rondom de postkamer, is ontruimd. Een onderzoek naar de herkomst en inhoud van het pakket is in volle gang, maar er wordt geen enkel risico genomen. Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky is eergisteren in Moldavië korte tijd aan de grond gehouden vanwege een dreigende aanval met een drone. Zelensky was op weg om gisteren de uitvaart van de Noorse koning Harald bij te wonen. De Noorse premier Støre zei voor de publieke omroep dat het toestel van de Oekraïense president bijna geraakt werd tijdens het opstijgen. Volgens de Moldavische overheid is het luchtruim dicht geweest vanwege een Russische drone. Die ontplofte uiteindelijk op zo'n 160 kilometer van waar Zelensky later zou opstijgen. Ongeveer de helft van de vrouwen die zwanger worden drinkt in de 4 weken ervoor nog alcohol, dat zegt het Trimbos Instituut. Verder rookt nog 1 op de 8 vrouwen in die periode. Ook ruim 1/4 van de vrouwen die nog niet weten dat ze zwanger zijn, roken kort daarvoor. Het alcoholgebruik vlak voor een zwangerschap neemt zelfs toe, van 44 tot bijna 48%. Het aantal rokende bijnamoeders daalde wel flink, van 17 naar minder dan 11%. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
2: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Cybris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Cybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

binnen zonder kloppen van Wiebe Christ. En morgen is hij er weer rond de klok van 11 uur. En in Bart's Middag Breeze, een muziek van John Lennon voor je. Bob Marley, maar ook Madonna. Maar nu eerst George Baker Selection en The Little Green Bag. Terug in de tijd van 1969.

Bob Marley samen met de Wailers. En die verscheen in 1977 op het album Exodus. En werd later ook als single uitgebracht. Met de ontspannen reggae groove en Marley's karakteristieke zang klinkt het nummer als een uitnodiging om samen te komen en van het moment te genieten. Een groot deel van de aantrekkingskracht zit juist in die positieve, verbindende sfeer. Een heerlijke reggae-klassieker die nog altijd warmte en energie uitstraalt. In Bart's Middagbreeze.

0: luister altijd.
1: Je hebt hem afgestemd staan op de 1098 of de 1395 AM. Of op onze stream live.radiosimries.nl.

hoorde Prince, een van zijn mooiste. The most beautiful girl in the world. Eet smakelijk als je aan het eten bent. Zit je al aan tafel? Wij eten een broodje met je mee. En hebben ook een volle pot koffie. En luister naar muziek van Candy Staten.

Karakteristieke baspartij en het strakke samenspel van de band geven het nummer die herkenbare combinatie van funk en pop. Achter de vrolijke sound zit een verhaal over een relatie die onder druk staat en de lessen die je daaruit probeert te trekken. Een heerlijke jaren 80 plaat die nog steeds net zo soepel klinkt.

Bent samen met Bluff. En hoe hou ik dit vast? Nummer van vorig jaar. We gaan nog even naar de jaren 80. Met muziek van Ice House. Hier is Crazy.

80, Isaals en Crazy zijn we weer toegekomen aan het einde van dit radioprogramma. Straks na het nieuws van 1 uur, Paul van der Mark met zijn muziekboutique. En voor de rest van de programmering kijk je op onze website www.radiosimries.nl. En wij gaan eruit met Gino Vanelli, People Gotta Move. Je wordt bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middag Breeze. Wij zijn er gewoon morgen weer om 12 uur.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij basisscholen in Overasselt en Heumen zoekt de politie vandaag extra nadat de marechaussee gisteren vuurwapens vond in de buurt van een school. Volgens een woordvoerder gebeurt het uit voorzorg. Er zijn geen signalen dat er wapens liggen. Ook is de mais op een veld gehakseld, zodat daar beter gezocht kan worden naar bewijsmateriaal na de schietpartij vorige week. Tientallen gewapende mannen trokken door Overasselt. Een 51-jarige bewaker werd doodgeschoten en twee agenten raakten gewond. Er zijn in ons land nu 3 mensen overleden aan het West-Nijl-virus en de afgelopen week kwamen er 9 nieuwe besmettingen bij, dat meldt het RIVM. Het totale aantal besmettingen staat nu op 18. Sinds vorige maand blijkt dat het virus in ons land rondgaat. Het wordt overgedragen door de beet van een mug die ermee besmet is. 80% van de mensen die het West-Nijl-virus hebben krijgt geen klachten. 19% heeft griepachtige verschijnselen en 1% wordt heel ziek met een kleine kans op overlijden. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran geen streken meer uit te halen nadat op satellietbeelden te zien was dat er gebouwd werd bij een vermoedelijke nucleaire installatie op Pickaxe Mountain. Die berg wordt beschouwd als een van de laatste overblijfselen van het nucleaire programma van Iran. Trump zegt dat als blijkt dat de activiteiten er verdacht zijn, Amerika Iran hard aan zal moeten pakken. Het tunnelcomplex onder de grond is al eerder doelwit geweest van de Verenigde Staten. In de postkamer van een kazerne in Den Helder is een verdacht pakket aangetroffen. Een speciale eenheid die gespecialiseerd is in gevaarlijke stoffen is onderweg om het te onderzoeken. De omgeving rond de postkamer is afgezet en een deel van de kazerne, zo'n 100 meter rondom de postkamer, is ontruimd. Een onderzoek naar de herkomst en inhoud van het pakket is in volle gang, maar er wordt geen enkel risico genomen. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultra zuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
5: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
7: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Paul's Muziekboutique.
1: Ik denk dat ik de echte Who-fans niet blij heb gemaakt met deze eerste plaat van mijn donderdagprogramma. De New Seekers met hun uitvoering van de Pinball Wizard en See Me Feel Me uit de rockopera Tommy. Welkom bij het programma, Bart. Dank je wel voor het afgelopen uur. En ja, ik vind dat toch wel een aardig nummer. Dus ik kon het niet weerstaan om hem niet te draaien. Dus hij moest erin. Het is niet anders. Na de New Seekers, tijd voor Chris Ria. Een van zijn mooie in de vorm van I Can Hear Your Heartbeat.

Ik heb zoiets, zolang je de hartslag maar hoort, dan gaat het allemaal nog goed. I Can Hear Your Heartbeat van Chris Ria. En we gaan naar de jaren 60. Dat doen we met de Moody Blues.

0: van die heerlijke hits uit de jaren 60 van het gezelschap. De Moody Blues waren dat.
1: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Boutique.
0: Ja, dan luister je naar. Leuk dat je erbij bent. Ik zou zeggen, hou je radio gewoon afgestemd op Seabreeze. Dan heb je de lekkerste muziek. Heel de dag.

0: muziek van Nederlandse bodem. En daar blijven we eventjes, want we gaan naar die playlist op Spotify. Inderdaad.
1: De galerij, de Hollands glorie. De mooiste Nederlandstalige.
0: Roxy Dekker kondigde onlangs aan dat ze op 24 april volgend jaar, dus nog bijna een jaar weg, een concert gaat geven in de Johan Cruijff Arena. Gisteren om 10 uur begon de kaartenverkoop en binnen een paar seconden waren alle kaarten verkocht. En dan praat je toch over 55.000 kaarten. Ongelooflijk! Dus ja, wat kunnen we dan anders doen dan een nummer draaien van haar dat we tegenkomen in de Galerij der Hollands Glorie.

Voor ongelooflijk, hè? In een korte tijd 55.000 kaarten verkocht. En overigens, volgens het bureau dat haar vertegenwoordigt, dat haar belangen behartigt, zit het er voorlopig niet in dat er een tweede concert komt rond die 25e of 24e april van het jaar 2027.

Er is van dit nummer ook een akoestische versie, maar ik geef toch wel de voorkeur aan deze. Ten Sharp en die hele grote van zijn oren van You. En van dit nummer, daarvan is er maar één versie. Brainbox en Down Man.

0: Brainbox, Down Man. Ik weet wel dat mijn vader dit afschuwelijke muziek vond. Hij vond het zonde dat ik daar mijn geld aan uitgaf. Maar goed, ik vond zijn muziek niet altijd de meest geweldige muziek. En ik ben blij dat ik er destijds mijn geld aan uitgegeven heb en dat ik het singeltje hier in de studio nog heb staan. Brainbox, dat is dat.
1: Goedemiddag van 1 tot 2. Paul's muziek voor 10.
0: Ilse de Lange is er helemaal van onder de indruk dat een nummer van haar uit het jaar 2008... viral gaat op TikTok. Het behoort op dit moment tot de 10 meest beluisterde nummers op dat social media platform. Hier komt u nog een keer.

Ilse de Lange staat met dit nummer weer helemaal in de belangstelling dankzij TikTok. En ze kondigde aan dat ze volgend jaar in het voorjaar op tournee gaat in Nederland. Onder andere staat ze in Tilburg, Groningen en Amsterdam op het podium. Goed, iets heel anders. Gino Vannelli. Ken je deze nog? People Gotta Move.

natuurlijk heel slim dat de ANWB destijds gekozen heeft voor dit melodietje. Want elke keer weer als je de plaat hoort, dan denk je toch weer aan die commercials van de Nederlandse Wielrijdersbond. Ja, zo werkt dat. Ja, we gaan...

0: heerlijk, die muziek uit de jaren 60. The Jeffersons and the Color of Love. En we hebben er weer eentje.
1: Naast de hitlijst gevallen.
0: Nummer van nog niet zo gek lang geleden. Maar het gaat de hitparade niet halen. Dat voel ik aan mijn water. Shania Twain. Daarom staan we nog maar een keertje bij stil. Bij Stranger Things.

is naast de hitlijst gevallen Stranger Things van Shania Twain. En onder het motto draait wat instrumentaals. Deze van de Duke of Burlington. Eigenlijk het enige nummer waarmee ze een beetje bekend werden hier in Nederland. Dit is Flash.

Nou, ik mij heb laten vertellen, een klein groepje muzikanten uit Italië, de Duke of Burlington. En ja, ik vind het wel een heerlijk nummer. Flash, dat is de titel. En als we dan toch over heerlijke nummers hebben uit de jaren 70, wat dacht je van deze? The Greatest Show on Earth en A Real Cool World.

0: Dat was een nummer onder het motto.
1: Eens maar nooit meer, helaas.
0: Ik had best een vervolg op dit nummer willen hebben. The Real Cool World van The Greatest Show on Earth.

gaan er weer eentje toevoegen aan die grote lijst. En hij groeit elke week met twee nummers. Nummer, ja, het is een Nederlandse klassieker. Toontje lager, stiekem gedanst.

toegevoegd aan de galerij der Hollands Glorie. En je ziet het helemaal voor je, zo'n slungelige jongen in de hoek van een discotheek. Een beetje meebewegen met de muziek. Af en toe wat kijken naar een meisje, maar er gebeurt verder helemaal niks. Stiekem met je gedanst.

We bezochten nog een keertje de jaren 60. En daarmee zijn we wel een beetje aan het einde gekomen van deze aflevering van Mijn Muziekboutique. Zometeen heel veel plezier met Terry Hendricks. Ik ben er zaterdagmiddag weer van 4 tot 6 uur. Dan zetten we de zeezender centraal hier bij Radio Seabreeze. Maar nu zetten we even Peter Maffay centraal. Die hele grote hit van hem, Doe. Ik wens je nog een hele fijne donderdag. Ik zei het net al. Veel plezier met Terry. Dag.

0: het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In de eerste 6 maanden van dit jaar lag het aantal asielaanvragen in de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland op het laagste niveau in 5 jaar. Er werd ongeveer 332.000 keer asiel aangevraagd. Dat is 17% minder dan in dezelfde periode in 2025. Oorzaken zijn onder meer de politieke omslag in Syrië, maar ook pogingen van Europa om samen te werken met landen van herkomst om asielzoekers terug te nemen. Asiel werd het meest aangevraagd in Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. In een rapport van de Onderwijsraad staat dat de verhoudingen tussen ouders en scholen lijkt te verharden. De raad verwijst onder andere naar het aantal gevallen waarin de geschillencommissie wordt ingeschakeld, omdat ouders en scholen er onderling niet uitkomen. Ook geven meer docenten op middelbare scholen aan dat er werkstress is door de omgang met ouders. Op basisscholen is dat 1 op de 3 leerkrachten. Het rapport is aangeboden aan onderwijsminister Letschert. Bij basisscholen in Overasselt en Heumen zoekt de politie vandaag extra nadat de marechaussee gisteren vuurwapens vond in de buurt van een school. Volgens een woordvoerder gebeurt het uit voorzorg. Er zijn geen signalen dat er wapens liggen. Ook is de mais op een veld gehakseld, zodat daar beter gezocht kan worden naar bewijsmateriaal na de schietpartij vorige week. Tientallen gewapende mannen trokken door Overasselt. Een 51-jarige bewaker werd doodgeschoten en 2 agenten raakten gewond. Er zijn in ons land nu 3 mensen overleden aan het West-Nijl-virus en de afgelopen week kwamen er 9 nieuwe besmettingen bij, dat meldt het RIVM. Het totale aantal besmettingen staat nu op 18. Sinds vorige maand blijkt dat het virus in ons land rondgaat. Het wordt overgedragen door de beet van een mug die ermee besmet is. 80% van de mensen die het West-Nijl-virus hebben krijgt geen klachten. 19% heeft griepachtige verschijnselen en 1% wordt heel ziek met een kleine kans op overlijden. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
4: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
5: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers and

0: Just go to our website and click on web shop.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
2: Er zijn veel radiostations die beweren dat zij de beste zijn.
3: Maar dat bepaal jij.

0: Ja, Paul.
1: Ik weet het zeker. Je was weer met een hoop plezier op de radio het afgelopen uur hier bij Seabreeze. Paul van der Mark met zijn muziekboutique. En een van de platen die ik ook weer uit zijn boutique heb kunnen halen was deze van Barry Ryan. Met niets meer of minder dan de enige echte Eloise.
2: The Easy Way Show met Terry Hendricks.
1: Dat betekent dat wij weer op deze donderdag 2 uur er tegenaan gaan met, zoals het motto zegt, alles wat en zeker van niets te veel. Dit is Dave Barry.
2: Easy Way Show.
1: Met het vreemde effect wat je als luisteraar krijgt als je weer naar het programma luistert. En ik het programma weer presenteer. Dit is The Strange Effect hier op de radio. Speciaal voor jou.

zo gebeurde dat bij mij ook, luisteraars van Seabreeze. Het was ooit eens de vraag van de board van Seabreeze. Toen ik had gezegd van, ach, een programma maken lijkt me wel leuk. Van, nou, dan nodigen we je uit. Kom er een keer met je programma. Laat het maar eens voorbij komen. En dan dacht ik van, weet je wat, we doen het als een grapje. En intussen is het alweer vele jaren verder dat het zover is. De donderdag, de Easy Way Show. Een vaste baken in deze donderdag. Tussen 2 en 4. En toen vroegen ze, wat wil je van mij? Nee, dat vroeg ik. Nou, dit programma. Luister maar.

Het is vandaag donderdag, dus het probleem is niet zo groot, luisteraars. Maandag heb je natuurlijk wel dat gevoel. Dan is het Monday, I have Friday on my mind. In het kader van de Easy Way Show, af en toe even zo'n nadenkertje. Muziek heeft de kracht om mensen te verbinden. En soms is er een nummer dat precies de juiste snaar raakt. Ja, dat heb je. Michael Jackson nam de tijd om na te denken over de wereld om ons heen. En bracht in 1992 een prachtig nummer. En hij voegde dit allemaal samen in dit nummer. Dit is Heal the World op Seabreeze.

Eén van de werelds mooiste nummers uitgebracht door de ELO. Dat was natuurlijk niets meer of minder dan de Electric Light Orchestra. Hier gedraaid op deze donderdagmiddag. Het is alweer een aantal minuten na de klok van 2:30. En je hoort er voorbij komen, Mr. Blue Sky. We kijken omhoog, denken nog even terug aan Michael Jackson met Heal the World. En hopen dat bij een blauwe hemel en een zon de wereld er ooit eens anders uit gaat zien. Gevarieerd is nooit verkeerd. En natuurlijk nostalgisch, verfrissend. Dat doen we met onder andere ook deze van Serge Reggiani met Votreville.

is een van de meest gecoverde nummers ooit uitgebracht. Deze van deze Neil Diamond. Maar origineel was het Joni Mitchell. Ze schreef het nummer 1967 alweer. En ze was geïndoctrineerd. Nee, moet ik niet zeggen. Ze was helemaal geïnspireerd door de wolken die ze zag en waar ze doorheen vlogen. En toen dacht ze van, weet je, ik maak er een mooi nummer van. Het was ook een mooi nummer. Both Sides Now. Home. Daar gaan we naartoe als straks de radio-uitzending is weer eens afgelopen. Misschien bent u wel onderweg naar huis.

Er kwam opeens voorbij in de fonotheek, moet ik zeggen. Deze van Earth and Fire. De Team van Atlantis. Een instrumentaal nummer wat ik u niet wilde onthouden. Dacht ik, laat ik die gewoon eens een keer voorbij komen. Daarvoor hoorde je trouwens, ik had het even niet genoemd, Home van Simply Red. Ik zei alleen home, maar het is toch altijd even goed om te weten wie zong dat ook alweer. Zo is het. Ik zeg, het programma zit deze week vol nostalgie. Echt waar, dit zijn de Bee Gees. En zij zeggen, die hysterie moet je niet vergeten.

van het hemelsblauw van Ramses Shaffi samen met die fenomenale Lisbeth List. Zij samen, het gouden duo. En ze bezongen de zon waar je niet houden van kan. Of kan van houden, ja, zeggen ze. De pastorale. En je hoorde straks ook Both Sides Now. De zon door de wolken. En van alles en heal the world. Wat dat betreft is de nostalgie hier aanwezig vandaag op de radio op deze donderdag, de Easy Way Show. En over Easy Way gesproken gaan we het even rustig aan doen. The Doors, Riders on the Storm. Riders.

Zo langzamerhand duiken we natuurlijk weer naar de herfst. Dus we zijn benieuwd wat de storm gaat geven. En of de masten op 1098 en 1395 gewoon stand houden. Maar dat gaan ze doen hoor. Wij houden stand. Vroeger zeiden ze, Veronica komt aan land. We zijn aan land, Seabreeze. Twee frequenties. Op de radio natuurlijk hi-fi stereo via wifi. De laatste vocalen voor dit eerste uur. De Easy Way Show op donderdag. Ik zeg tot zometeen na het nieuws en weer van 3:00.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Er zijn 6 mannen opgepakt in een onderzoek naar handel in verboden zwaar vuurwerk. In maart werden in Hengelo en Zwolle 4 huizen en een opslag doorzocht. 1800 kilo werd in beslag genomen. En in een Duitse bunker in Renken werd 20.000 kilo gevonden. Het gaat om vuurwerk uit de zwaarste categorie, waar onder andere cobra's onder vallen. In augustus werd een 65-jarige Duitser opgepakt, die inmiddels aan Nederland is uitgeleverd. Maandag werd een tweede verdachte aangehouden, een 56-jarige man uit Hengelo. De 4 anderen worden ervan verdacht het vuurwerk te hebben gekocht. In China zijn bij een grote brand op een vrachtschip zeker 20 mensen om het leven gekomen. Er waren 42 mensen aan boord van de Ocean Melody toen het vuur uitbrak. 17 zijn er geëvacueerd, waarvan er 5 gewond zijn. Ook worden er nog 5 opvarenden vermist. Het schip lag aangemeerd in de oostelijke havenstad Qingdao voor onderhoud. De oorzaak van de brand, die 3 uur duurde, is nog onbekend. In de eerste 6 maanden van dit jaar lag het aantal asielaanvragen in de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland op het laagste niveau in 5 jaar. Er werd ongeveer 332.000 keer asiel aangevraagd. Dat is 17% minder dan in dezelfde periode in 2025. Oorzaken zijn onder meer de politieke omslag in Syrië, maar ook pogingen van Europa om samen te werken met landen van herkomst om asielzoekers terug te nemen. Asiel werd het meest aangevraagd in Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. In een rapport van de Onderwijsraad staat dat de verhoudingen tussen ouders en scholen lijkt te verharden. De raad verwijst onder andere naar het aantal gevallen waarin de geschillencommissie wordt ingeschakeld, omdat ouders en scholen er onderling niet uitkomen. Ook geven meer docenten op middelbare scholen aan dat er werkstress is door de omgang met ouders. Op basisscholen is dat 1 op de 3 leerkrachten. Het rapport is aangeboden aan onderwijsminister Letschert. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
5: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
6: The Easy Way Show. Easy Way Show met Terry Hendricks.

0: heerlijk is dat, zo met je koptelefoon luisteren naar Jerry Rafferty. Want in die muziek zit gewoon een easy sound. Alles zit erin. Welkom weer, luisteraars, bij het tweede uur. De Easy Way Show. En laat het nog maar eens even horen.
1: De Easy Way Show met Terry Hendricks.
0: Dat betekent dat we het tweede en het finale uur ingaan van deze donderdag. Middag tussen 2 en 4. De enige echte
1: Easy Way Show.
0: Maar natuurlijk Easy Way muziek. Dat doen we hier op de radio. Onder andere met deze Alex Harvey met To Make My Life Beautiful. Blijf erbij.

hier op jouw radio te horen bij Seabreeze. De muziek hoor je nergens anders meer, maar wel hier op 1098 en 1395. De enige echte overgebleven met muziek wat nog in jouw stijl te beluisteren is. Dit is Elton John met Your Song.

0: draait om liefde, het draait om samen zijn. En als dat vertrouwen wordt geschonden,
1: daar zit hij dan, ja. Van hartzeer word je taai. Eén rondje, nog één domme zet, het wiel een laatste draai. Hey o Jip, wat kijk je sip, alleen een herdershond is trouw. We vertrekken bij zonsondergang voor jouw piratenvrouw.
0: Ze gaan toch samen op pad. Hey o Jip, Raccoon hier, jouw radio Seabreeze. De enige echte en natuurlijk, het draait om liefde en wil je me morgen nog. Dit is Brenda Lee, Will You Still.

tot het verhaal van Reuben Hurricane Carter. Jazeker. Hij werd een onrechte beschuldigd van moord en heeft daardoor 19 jaar onterecht in de gevangenis gezeten. Deze man heeft zich uiteindelijk vrij kunnen vechten, letterlijk en figuurlijk, door een aantal bewijsstukken die duidelijk niet te bewijzen waren. Maar goed, de story, de lange versie, ruim 8 minuten lang hier gedraaid bij Seabreeze. En gelukkig hebben we dan Seabreeze, want die doet dat gewoon nog, zou ik zo zeggen, ja. Want ik weet dat de DJ's die zeggen, muziek moet je zoveel mogelijk helemaal tot het eind laten horen. Maar omdat ik het wilde vertellen en niet al te veel stiltes op de radio laten horen, want dat gepraat, ach, dat is niet zo nodig, draai ik hem met een klein beetje muziek op de achtergrond. Althans het verhaal daarachter. En meestal draaien we zo rond het 3:30 op de radio. Dat betekent 2:30 en 3:30 iets uit Spanje, Italië, Frankrijk of waar dan ook. Deze keer natuurlijk uit Spanje. Amaral met Díaz de Verano. Zo is het.

Omdat ze zo hard roepen, de mooiste oldies op Seabreeze. Hoor je hier 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Dacht ik van, moeten we dan ook natuurlijk van die lekkere oldies blijven draaien. En de donderdagmiddag tussen 2 en 4 heten we de Easy Way Show. Maar af en toe doen we het natuurlijk ook even wat rustig aan. Maar als af en toe, zeg ik, rustig aan, doen we het wat minder rustig aan, wou ik zeggen. Want dat was die van The Cupid Inspiration met Yesterday Has Gone. En iets wat er zo lekker tussen zit, dat is deze van Colin Blindstone met I Don't Believe.

wel gewoon lekker vrolijk van worden. Deze van de Carpenters met Sing, Sing a Song. Dat doen wij de hele dag door hier op de radio. Want alle DJ's zingen eigenlijk persoonlijk hun liedje en doen hun best ervoor om de juiste platen te vinden. Om af en toe u te laten genieten. Nou, eigenlijk de hele dag door van lekkere muziek. En ik zat in de fonotheek te kijken. Nog even in de fonotheek van de muziekboutique. En toen kwam ik dit vergeten nummer tegen van Rob de Nijs. Alweer lang geleden, 1977. En we kijken al even naar de winter. Dit is Rob de Nijs met In de Winter.

Rob de Nijs met In de Winter, uitgebracht in 1977. Het origineel kwam van Janice Ian uit 1975 alweer. En die vind ik altijd net even iets mooier, iets woeler, heeft iets meer. Maar goed, zo is dat. En af en toe kan het een miracle zijn, zoals die vertalingen worden gemaakt. Rob de Nijs deed dat bij vele nummers en draaide daar zijn wending aan, ondanks dat de tekst echt min of meer helemaal hetzelfde was. Dit is

Time flies, friends of Seabreeze. De tijd vliegt, vrienden van Seabreeze. Vandaar dat ik aan het kijken ben. We hebben nog een nummer te gaan. Eén vocaaltje van bijna 5 minuten. Dus dat betekent dat we er een einde aan gaan maken aan het programma. Deze Easy Way Show voor vandaag. Straks veel plezier met Hans de Knecht met de Middle of the Road Show. Hij gaat je weer vermaken, dat doet hij elke dag op de radio. Voordat het zover is gaan we luisteren naar Nelly Furtado met All Good Things Come to an End. Wat mij betreft, tot volgende week.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Verschillende gegevens van klanten van de Bijenkorf zijn na een cyberaanval op logistiekpartner Ceva Logistics gestolen. In een e-mail worden klanten gewaarschuwd. Behalve contactgegevens hebben de hackers ook informatie gestolen over gekochte producten en de gebruikte betaalmethode, maar bankgegevens zijn volgens de Bijenkorf niet buitgemaakt. De warehuisketen roept klanten op waakzaam te zijn, omdat er een verhoogd risico op bijvoorbeeld phishing via e-mails is. In de Noordelijke IJszee bij Spitsbergen hebben NAVO-schepen onlangs enkele Russische onderzeeërs onderschept die een nieuw wapen aan het testen waren. Dat wapen zou onderzeese datakabels kunnen saboteren zonder zichtbare sporen. De Russische schepen werden door NAVO-schepen gevolgd waarop de onderzeeboten het gebied verlieten. Er is geen schade ontdekt aan de kabels ter plekke. Spitsbergen is met twee kabels verbonden met het vasteland van Noorwegen. Er zijn 6 mannen opgepakt in een onderzoek naar handel in verboden zwaar vuurwerk. In maart werden in Hengelo en Zwolle 4 huizen en een opslag doorzocht. 1800 kilo werd in beslag genomen. En in een Duitse bunker in Renke werd 20.000 kilo gevonden. Het gaat om vuurwerk uit de zwaarste categorie, waar onder andere cobra's onder vallen. In augustus werd een 65-jarige Duitser opgepakt die inmiddels aan Nederland is uitgeleverd. Maandag werd een tweede verdachte aangehouden, een 56-jarige man uit Hengelo. De 4 anderen worden ervan verdacht het vuurwerk te hebben gekocht. In China zijn bij een grote brand op een vrachtschip zeker 20 mensen om het leven gekomen. Er waren 42 mensen aan boord van de Ocean Melody toen het vuur uitbrak. 17 zijn er geëvacueerd, waarvan er 5 gewond zijn. Ook worden er nog 5 opvarenden vermist. Het schip lag aangemeerd in de oostelijke havenstad Qingdao voor onderhoud. De oorzaak van de brand, die 3 uur duurde, is nog onbekend. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Londense groep Silent Eruption. In 1969, jaren later, werden ze nog een talent scout heel toevallig ontdekt in Duitsland waar ze tour waren. Die stelde een, gewoon even gezellig voor aan de muziekproducent CQ Golddikke Frank Varian. En hij liet Eruption optreden in het voorprogramma van de succesvolle Podium in die periode. Hij bood de groep in 1977 een contract aan. Precious Wilson met Eruption terug in Middle Throat Show. En One Way Ticket.

0: Dankjewel.
1: Dat is cabaret, mensen. Ontstaan uit Nederlandse Hoop in bange dagen. Lied in 1997, muzikaal nog even met zijn piano het een en ander horen. Hier is Jok Fokkehand, Frank de Jonge.
2: Is de middel of the road show.

1979. Don't Bring Me Down. ELO, Electric Light Orchestra. Met daarvoor Freek de Jonge en Robert Jastips. Als zijn de fijne van achter de keuken gordijnen. En zo jassen we er nog een paar doorheen. Vrienden en vriendinnen, hier is de Sweets met Funny Funny.

kreeg er van langs met de zamel van de Queen. Zo. Wat zijn ze weer lekker vandaag in de Middle of the Road Show. Fijn dat je erbij bent. En oh ja, even naar Facebook. Hè. De Middle of the Road Show op Facebook te vinden natuurlijk. En de diverse andere kanalen. Lieve luistervrienden, het waren de hits van toen. En nog steeds word je erbij vermaakt. Dit is Daniel Gerard.

je voor, er bestond en er was geen oorlog. Dan hebben we op deze avond nog heel wat, wat goden, zo links en rechts. En er is er nog geen één, geloof ik. Nee, die het ooit van elkaar heeft gekregen, die vrede. Ach, alsof we weer eventjes in het Hilton zaten, in het bed. Met John Lennon en Yoko Ono, 1971. Imagine. Lieve luistervrienden, Lloyd van Hooyten zeggen dan ook maar. Ja, plaatjes met gaatjes en plaatjes met frustraatjes. Maar er zit een hele mooie bij vandaag, hoor. Het is goud wat er blinkt. Dit is Earth in the Fire.

Cassé en voor Leo Sayer, die het nummer opnam in 1980. Al ik het gisteren. Zometeen de Dirt Band, het uit de gouden jaren met An American Dream. Dat is toepasselijk. En ja, Arnold zegt wel. Ja, natuurlijk. Ja, Ohio. Vooruit. Maar ook nog wat anders wat lekker is. Ik heb hier Roxy Music met Brian Ferry en Angel Eyes.

vrije wilde westen van Amerika. Cowboys en Indianen. Goh, hè? Ja, dan goed ook hele ondeugende Amerikanen natuurlijk, die zo wel het land veroverden, hè? De Buck

En die is al naar huis blijkbaar. Nou goed, het orkest is overgebleven. De band. En again, hoor je in Do You Feel Me Love. Lieve luistervrienden. Nou, tot zover. En verder. Ach, morgen weer natuurlijk. En nog veel meer leuks op de zender. Blijf lekker luisteren. Maak er nog wat leuks van.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Een jong kind is gisteren om het leven gekomen bij een botsing in Leiden. Een scooter en een fiets met de moeder en haar zoontje botsten op de Vrijheidslaan op elkaar. Hulpdiensten reanimeerden het slachtoffertje, maar hij overleed later in het ziekenhuis. Hoe oud het kind is, maakt de politie niet bekend, maar op de fiets zat een kinderzitje. De toedracht van het ongeluk is nog onbekend. De politie zoekt camerabeelden en getuigen. Uit onderzoek van Rijksvastgoed is gebleken dat de houten kap van het torentje in Den Haag, de werkkamer van de premier, bijna 480 jaar oud is. Het hout komt uit het zuiden van Zweden van bomen die gekapt zijn rond 1545. De herkomst werd onderzocht tijdens de renovatie van het Binnenhof. De houten constructie van zo'n 8 meter hoog verkeert volgens de onderzoekers in goede staat. Hij blijft bestaan, maar omdat er een plafond in de werkkamer komt, is hij straks niet meer te zien. Verschillende gegevens van klanten van de Bijenkorf zijn na een cyberaanval op logistiekpartner Ceva Logistics gestolen. In een e-mail worden klanten gewaarschuwd. Behalve contactgegevens hebben de hackers ook informatie gestolen over gekochte producten en de gebruikte betaalmethode, maar bankgegevens zijn volgens de Bijenkorf niet buitgemaakt. De warehuisketen roept klanten op waakzaam te zijn, omdat er een verhoogd risico op bijvoorbeeld phishing via e-mails is. In de noordelijke IJszee bij Spitsbergen hebben NAVO-schepen onlangs enkele Russische onderzeeërs onderschept die een nieuw wapen aan het testen waren. Dat wapen zou onderzeese datakabels kunnen saboteren zonder zichtbare sporen. De Russische schepen werden door NAVO-schepen gevolgd waarop de onderzeeboten het gebied verlieten. Er is geen schade ontdekt aan de kabels ter plekke. Spitsbergen is met twee kabels verbonden met het vasteland van Noorwegen. En dan nog het weer. Vanavond klaart het wat op en het blijft droog. In de loop van de nacht kan het in het westen gaan regenen. De temperatuur daalt dan naar een graad of 13. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
7: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Sea Breeze. Een jong kindje is gisteren om het leven gekomen bij een botsing op de Vrijheidslaan in Leiden. Uit onderzoek van Rijksvastgoed is gebleken dat de houten kap van het torentje in Den Haag, de werkkamer van de premier, bijna 480 jaar oud is. Verschillende gegevens van klanten van de Bijenkorf zijn na een cyberaanval op logistiekpartner Ceva Logistics gestolen. En in de Noordelijke IJszee bij Spitsbergen hebben NAVO-schepen onlangs enkele Russische onderzeeërs onderschept die een nieuw wapen aan het testen waren. En dan nog het weer. Vanavond klaart het wat op, het blijft droog en in de loop van de nacht kan het in het westen gaan regenen. De temperatuur daalt dan naar een graad of 13. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Sea Breeze.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door aquaverium.com.
2: Vant Brush Out Hairspray voor gezond, glanzend haar dat in vorm blijft. Nog een topproduct van Indola, Vant Deodorant. Elke zondagmiddag 1 uur hoort u meer over een tijdelijke voordeelaanbieding en kans op een prijsje.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Na acties in de havens en het OV leggen vrijdag werknemers in de metaal- en bouwsector het werk neer uit protest tegen de bezuiniging op de sociale zekerheid. Vakbond FNV meldt dat duizenden werknemers in de regio's Eindhoven en Velsen-Noord staken. In Rotterdam en Friesland worden honderden stakers verwacht. De vakbonden voeren tot aan Prinsjesdag actie tegen wat zij de afbraakplannen van het kabinet noemen. Zij willen alle bezuinigingen van tafel. De Tweede Kamer doet voorlopig geen aangifte tegen de ambtenaren die miljoenen documenten over het toeslagenschandaal achterhielden. Volgens staatssecretaris Ehrenberg van Financiën is er geen bewijs dat zijn ministerie de zogenoemde datakluis met opzet niet aan de parlementaire enquêtecommissie toeslagen gaf. Een speciale Kamercommissie gaat de gang van zaken onderzoeken. Een groep gedupeerde toeslagenouders heeft vorige maand wel aangifte gedaan. Een jong kind is gisteren om het leven gekomen bij een botsing in Leiden. Een scooter en een fiets met de moeder en haar zoontje botsten op de Vrijheidslaan op elkaar. Hulpdiensten reanimeerden het slachtoffertje, maar hij overleed later in het ziekenhuis. Hoe oud het kind is, maakt de politie niet bekend, maar op de fiets zat een kinderzitje. De toedracht van het ongeluk is nog onbekend. De politie zoekt camerabeelden en getuigen. En uit onderzoek van Rijksvastgoed is gebleken dat de houten kap van het torentje in Den Haag, de werkkamer van de premier, bijna 480 jaar oud is. Het hout komt uit het zuiden van Zweden van bomen die gekapt zijn rond 1545. De herkomst werd onderzocht tijdens de renovatie van het Binnenhof. De houten constructie van zo'n 8 meter hoog verkeert volgens de onderzoekers in goede staat. Hij blijft bestaan, maar omdat er een plafond in de werkkamer komt, is hij straks niet meer te zien. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Start de motor! De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
7: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on webshop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Welkom bij Zender in Moelig Water. In het komende uur ga je luisteren naar het openingsprogramma van de Radiodag in 2015, live uitgezonden van 11 tot 12 uur op 14 november vanuit het Rot Art Museum, destijds in 2015 gevestigd in Hoek van Holland.

Goedemorgen, vanuit het Rock Art Museum in Hoek van Holland is dit een tijdje terug, alweer 36 jaar geleden. En trouwens ook nog goedemorgen Zuid-Holland en goedemorgen Nederland. Goedemorgen België, goedemorgen Europa en via het internet goedemorgen de wereld. Het komende uur, Radio Miamigo 272 met ondergetekende Wim de Groot. En ik neem je mee naar allerlei leuke dingetjes en interessante weetjes van die korte tijd dat we hebben mogen

Foley. Met We Belong to the Night. 36 jaar geleden mocht ik Radio Miamigo 272 vanaf de Magdalena openen. Vorig jaar mocht ik de R&I-dagen van Miamigo 40 in België openen. En vandaag mag ik in Rock Art Museum de terugblik naar 50 jaar radiogeschiedenis openen. Geweldig vind ik dit.

natuurlijk de Pointer Sisters met Fire. Allemaal muziek uit 1979. Want dat was de tijd dat ik voor Radio Mi Amigo werkte. En het leuke is, vandaag wordt alles vanaf vinyl gedraaid. Een leuk verhaaltje van vroeger was op het moment dat Ben van Praag aan boord van de Magdalena wilde komen. Het behoorlijk stormde met een windkrachtje 5. En dat geeft nogal wat deining. En natuurlijk komt de tender aan de leizijde van het schip te liggen. En spring je natuurlijk op het moment dat de tender op het hoogste punt is. Probleempje was dat Ben een paar seconden te laat was en aan de buitenkant van de reling van de Magdalena hing. En we hem nog net op tijd aan boord konden halen. Later vertelde hij, ik heb niet eens mijn zwemdiploma. Goed. Een persoonlijke hittip uit 1979, The Worker van Fischer Z.

0: Nou, hier is Wim de Groot op Mi Amigo 272. Een persoonlijke hittip was dit van je vroeger, begreep ik.
1: In 1979 uiteraard.
0: Hoe deden jullie dat met het kiezen van die hittips? Was dat gewoon à l'improviste of stond er nog een platenmaatschappij achter?
1: Het was à l'improviste, er was een platenmaatschappij achter en wat je zelf natuurlijk heel mooi vond.
0: En The Worker was een duidelijke favoriet van John Watts, de ex-psycholoog.
1: Precies.
0: Zeg, hoe zat dat met het verhaal? Hoe kwam je zo bij zo'n Mi Amigo 272 terecht eigenlijk? Want niet iedereen heeft natuurlijk de mogelijkheid en de gedachte van, nou, laat ik eens op een piratenboot gaan zitten.
1: Nee, maar ik had natuurlijk wel wat vrienden in die wereld, zoals Erik de Zwart en Ruud Hendricks. En die hadden me al gevraagd voor Mi Amigo vanaf de Mi Amigo. In die tijd was ik aan het studeren, dus dat deed ik niet, want ik wilde eerst mijn studie afmaken. Maar vervolgens hield dat op en kwam de kans om naar Mi Amigo 272 te gaan. En ja, dan moet je even wat telefoonnummertjes bellen en dan kom je vanzelf met de juiste mensen in contact. En ook in 79 lukte dat wonder wel, hoor.
0: Hoe ging dat met die telefoonnummers? Nog een beetje geheim, want ik kan me dat uit een grijs verleden namelijk ook nog herinneren. En ik ben toen maar niet aan boord gegaan van een wrak schuitje, maar via meneer een vuilsteek en dat soort zaken.
1: Ja.
0: Was het toch een aantal telefoontjes verder?
1: Precies. Nou goed, uiteindelijk belandde ik in Blankenbergen in België. En ik zou de volgende dag naar de Magdalena gaan, waar het niet dat er toen al ankerproblemen waren en het schip niet meer op positie lag. Dus ik moest een paar dagen wachten. En dat heb ik doorgebracht in een hotel in Blankenbergen. En zodoende ben ik ook nog een hele avond met Rob de Nijs samen op stap geweest. Was ook erg gezellig. En toen in een nacht met een zeilbootje naar de Magdalena.
0: Zullen we zo even verder gaan met dat spannende verhaal? Eerst een plaatje?
1: Dacht het wel. Marianne Faithfull en The Ballad of Lucy Jordan.

0: Faithful en The Ballad of Lucy Jordan.
1: Ja, en toen kwam er een strijdlied, begreep ik. Waarom juist nu dat strijdlied? En waarom dat strijdlied eigenlijk?
0: Nou, het was eigenlijk wel heel grappig, want ik kwam op 30 juni aan boord. En op 1 juli begonnen de live-uitzendingen. Dus Kees Borrel die legde mij uit. Nou, dit is de studio. Dat is de linker en de rechter draaitafel. Bandrecorders en cassettes en de jingle cartridges. Let's go. En toen was het 1 juli, 12 uur, Ton Schipper. En daarna om 1 uur het live-programma vanaf de Magdalena. De eerste paar dagen was ik daar alleen. Toen kwam Ben van Praag. Een paar dagen later Daniel Bolen. En weer een paar dagen later Johan Vermeer. En toen dachten we samen, we moeten maar eens een mooi liedje gaan maken. S'nachts. Erg laat.
1: Is dat onder invloed van toch enige alcoholica opgenomen of geheel nuchter?
0: Probeer

live radio vanaf de Noordzee. Radio Mi Amigo internationaal op de 272 meter in de Middengolf. Dit komt overeen met 1100 kHz. Mi Amigo Radio, muziek voor alle rangen en standen.

0: 36 jaar.
1: Jongen. Maar het is wel leuk.
0: Toch?
1: Ja, de volgende vraag is natuurlijk, wat was het favoriete drankje aan boord, hè?
0: Ga ik je niet vertellen. We gaan door met muziek uit 1979. Toto met Hold the Line.
1: Laten we dat maar eens doen.

0: Toto met Hold the Line.
1: Zeg, even een vraagje zo tussendoor. Hoe kwam je eigenlijk in het DJ-vak terecht? Want er zit natuurlijk altijd een hele geschiedenis aan vooraf. Voordat je ook weleens ooit een plaatje op professionele basis gaat draaien.
0: Gewoon op zolder, als 10-jarig jongetje. En dat uitbouwen en uitbouwen en uitbouwen. De goede vrienden krijgen en verder gaan.
1: Ja, vooral de goede vrienden krijgen. Dat is het belangrijkste natuurlijk. Waarom juist Toto op deze platenlijst? Want ik neem aan dat het toch ook favoriete plaatjes zijn uit die tijd. Of zijn er plaatjes waar er ook een herinnering aan zit?
0: Nou, het zijn meer eigenlijk de platen die we vanaf boord draaien. Daar heb ik me een beetje op gefocust, zodat dat het meest uit de verf zou komen. Er was natuurlijk veel meer in 1979, maar de periode waarin ik aan boord was en waarin het zendschip de Magdalena actief was, daar heb ik me een beetje op gefocust.
1: Dus de andere plaat die we nu klaar hebben liggen, hetzelfde verhaal.
0: En dat was heel erg leuk, want we konden heel moeizaam op de televisie een Belgische popzender ontvangen. Dat schip draaide en dan moest je de antenne draaien. En zo ontdekten we ineens Anita Ward met Ring My Bell.

0: wordt trouwens ook wel eens gebeld. Nee, hè? Ik denk niet. Hè?
1: In die tijd bestonden er geen mobieltjes. En trouwens, het contact met de landkant ging altijd door middel van codes die we s'avonds rond een uur of 10, 11 als de zender sloot voor gingen lezen. Zo kan ik me trouwens herinneren dat er op een gegeven moment geen koffiefilters meer aan boord waren. En zonder koffie draait een station natuurlijk niet, hè?
0: Klein foutje, hè?
1: We namen gewoon een zakdoekje van stof. Een beetje
0: braaf. Er was geen speciale code voor afgesproken van de koffiefilters als nummer 333 of zoiets.
1: Het duurde erg lang voordat die er weer waren, ja.
0: Hoe was het trouwens het leven aan boord van een zendschip? Dat is toch compleet iets anders dan wat je aan land gewend was, denk ik, als DJ.
1: Ja, je leeft om te beginnen heel dicht op elkaar. Je bent volkomen afhankelijk van elkaar. En zeker omdat de bevoorrading nogal eens een probleem was, moest je heel veel improviseren. Dat gaf ook een bepaalde verbondenheid, dat mensen echt op elkaar moesten en konden vertrouwen voor 100%.
0: Dus je hebt er wel vrienden gemaakt?
1: Zeker weten.
0: Tot nu toe aan toe, of spreek je de mensen van toen niet echt meer?
1: Jawel, ik zag Ferrier net nog rondlopen en die zagen we ook vorig jaar nog in België. En die komt straks na mij ook nog even aan bod, ook voor Mi Amigo, maar ook natuurlijk voor Monique.
0: Jawel, zeker. Natuurlijk, jullie werden uiteindelijk toch betaald, hè?
1: Uiteraard.
0: Dat kwam niet zomaar, want er werden reclames gedraaid.
1: Ja, zeker.
0: Nou, een van de meest opvallende is volgens mij toch wel deze.
2: Een ring in goud 18 karaat met een schitterende briljant. Dat is het ideale geschenk. Kom kiezen en kopen in de Juwelengalerij Zwitserland aan de Molenstraat nummer 3 te Aalst in België. Daar toont men de grootste keuze ringen, bezet met eerste kwaliteit zuivere briljant aan de meest voordelige prijzen. Juwelengalerij Zwitserland aan de Molenstraat nummer 3 te Aalst is geopend iedere werkdag tot 19:30 en vergoedt graag uw reisontkosten.

0: met Does Your Mother Know. Vroeger was het natuurlijk vanaf de 272 meter al heel bijzonder dat je in België en in Nederland en in Frankrijk en in Engeland ontvangen kon worden. Maar tegenwoordig via het internet weet ik zeker dat er iemand in Cambodja zit en in Laos zit die op dit moment ook aan het meeluisteren zijn naar geschiedenis van 36 jaar geleden.
1: Laat me raden, het is Kok. Met de achternaam Borrel. Ja, die kennen we nog wel.
0: Die kennen we zeker allemaal wel, ja.
1: Zullen we het volgende plaatje voor hem draaien dan?
0: Dacht ik wel. Van Sister Sledge, We Are Family.

Sister Sledge en We Are Family. Bij het volgende nummer is het nog wel aardig om even te vermelden dat toen ik dat voor het eerst in stuurboord draaide om 4 uur vanaf de Magdalena, Radio Miamigo 272, ik per omgaande een erg boze brief van de organisatie kreeg dat deze muziek toch wel veel te ruig was.

0: zelfs jonge jongens aan boord dachten, ha, lekker beuken. Er kwam een brandbrief.
1: Eindelijk een hele boze brief. En nou, inmiddels wordt dit tot een van de klassieken uit 1979 gerekend. Kiss met I Was Made for Loving You. In die tijd hadden we wel eens wat slaaptekort. En niet een beetje, maar een beetje veel. Zo kwam ik 's morgens een keer de studio binnen. Johan Vermeer deed het ochtendprogramma. En ik dacht, waarom brandt dat licht? Ik doe die schakelaar om en boem, alle elektriciteit van de studio was uit. Dat was even schrikken. Daarna, 's middags, toen alles al lang weer draaide, dachten we, kom, ik moet het nieuws lezen. En terwijl ik het nieuws aan het lezen was, kreeg ik vlak voor het einde daarvan een papiertje in mijn handen gefrommeld of ik dat ook nog maar even voor wilde lezen. Laat me horen.
2: Tijd is 1 uur precies, luisteraars. Dit is Wim de Groot. Goedemiddag. Israël daagt vandaag een deel van de bezette Sinaï over aan Egypte. Dat gebeurt omstreeks deze tijd met een eenvoudige militaire plechtigheid in de buurt van Abu Rodijs. Het is de tweede fase van het plan dat voorziet in de terugtrekking van de Israëli's tot achter lijn El Arish Aras Mohammed in het begin van het volgend jaar. De terugtrekking zal onder toezicht komen te staan van de VN-waarnemerskorps dat sinds 1974 in de Sinaï opereert. De afgelopen nacht heeft de Veiligheidsraad overigens besloten dat het mandaat van het VN-vredesleger niet zal worden verlengd. Op de Nederlandse Antillen zijn 3 politieke partijen het eens geworden over de vorming van een interimregering. Dit heeft formateur Don Martina medegedeeld. De regering krijgt de steun van de Curaçaose MAN, de MEP van Aruba en de UPB van Bonaire. Ze hebben in de Staten een kleine meerderheid, 13 van de 22 afgevaardigden. Er zal nog worden geprobeerd die meerderheid uit te breiden tot 16 door ook de NVPU van Curaçao bij de coalitie te betrekken. Premier van het nieuwe kabinet is de heer Poirier. 3 mannen hebben een vliegtuig van de luchtvaartmaatschappij van Bangladesh tijdens een binnenlandse vlucht gekaapt en het in de Indiaanse stad Calcutta laten landen. Ze willen voor 4:30 vanmiddag een losgeld van $1 miljoen. Kregen de kapers dat geld niet, dan blazen ze het toestel op. Er zijn ongeveer 40 passagiers aan boord. Pardon. Dan nog een nagekomen bericht. Vanmorgen is aan boord van de Magdalena van waar Radio Mi Amigo uitzendt bijna een muiterij uitgebroken. Om even na 11:00 kwam een bemanningslid van het schip Weder de studio binnengestoord en haalde een aantal schakelaars over, zodat alle geluid wegviel. De groot kon echter door de rest van de bemanning worden vermixerd en in de Noordzee worden gewerkt. Pardon, de weersverwachting tot morgenavond. Zonnige periode, maar vooral in de noordelijke provincies enkele buien. Middagtemperaturen morgen rond 18 graden en een zee tot 23 graden in het binnenland. En bij een rustige en zeer zonnige Noordzee is de temperatuur aan boord van de Magdalena 19 graden. En tot zover deze berichtgeving.
3: RMA 1979.

0: rest is geschiedenis, hè? Meatloaf, met die hele lange van Paradise by the Dashboard Light.
1: Samen met Ellen Foley, niet te vergeten.
0: Ja, maar die zagen we niet op tv, hè?
1: Nee, we zagen iemand anders.
0: Carla De Vito heette ze.
1: Precies, ja.
0: Mooie juffrouw, dat dan wel weer. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Mi Amigo 272 was uiteindelijk niet een heel lang leven beschoren. Want na een maand of wat was het afgelopen? Ja, wat was voor jou afgelopen?
1: Het duurde iets langer. Ik weet niet of je me nog kan horen, maar ik hoor mezelf niet meer inmiddels.
0: Nee, ik ook niet zo heel erg hard, maar volgens mij...
1: Er zit geen geluid meer op de koptelefoon.
0: Ah, jawel. We zijn nog steeds in de lucht.
1: Oké, goed zo. Ik hoor mezelf niet, maar dat geeft verder niet. Ja, het was op een maandagavond, 19 september, rond een uur of 10... dat we in een storm zaten van, ik denk een windkracht 11... dat het anker brak en ik met stoelen al achterover gezwiept werd de studio door... en dat we in de gaten hadden dat het anker niet meer ons op de plek hield waar we moesten blijven. Dus dat betekende dat de motor gestart moest worden. En bij het starten van de motor is er iets misgegaan. En zo konden we natuurlijk niet meer verder gaan en dreven we langzaam richting de Nederlandse kust. En om precies te zijn, wel de aardappelbult in Zeeland. En natuurlijk konden de sleepboten vanuit Rotterdam ons wel binnenhalen. Want er was een sleepbootstaking aan de gang. Dus ze zeiden, ja, we willen je wel ophalen, maar dan slepen je direct binnen. En dat was natuurlijk niet helemaal ons plan. En onze organisatie met wie we wel contact hadden op dat moment, die zeiden, nee, niet doen. We sturen een boot, we halen hem op en we houden jullie buiten de territoriale wateren. Helaas gebeurde dat niet. En in de nacht van 20 op 21 september 1979 hobbelden we met z'n allen stuiterend over de aardappelbult. En werden we de 21ste door de welbekende heren van boord gehaald.
0: Had dat nog verdere gevolgen dan ook qua strafblad of weet ik veel wat?
1: Uiteindelijk niet, maar dat heeft wel heel lang geduurd. Het is gewoon geseponeerd.
0: Gekke vraag misschien, maar wat ging je na Mi Amigo 272 doen?
1: Aan het werk.
0: Dat klinkt ook echt van, dat moest.
1: Centjes verdienen.
0: En misschien ook een onbescheiden vraag. In wat voor métier ben je uiteindelijk terechtgekomen?
1: Ik kan je niet verstaan op de telefoon.
0: Ik zeg, in wat voor métier ben je uiteindelijk terechtgekomen? Wat was het vak waar je uiteindelijk
1: ik ben docent. Het voortgezet speciaal onderwijs.
0: Kijk eens dan. En dat bevalt nog steeds?
1: Nog steeds.
0: Kijk, zo moeten we het hebben. Ja. Praat de leraar veel voor de klas?
1: Heel veel.
0: Now we don't talk anymore.
1: Precies. Cliff Richard. Yeah.

Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Bij een groot internationaal onderzoek naar illegaal paardenvlees zijn 7 invallen in Nederland gedaan. Volgens justitie is het vlees van duizenden afgekeurde dieren mogelijk verkocht aan consumenten. De bende zou sportpaarden die allerlei medicatie hadden gekregen hebben verhandeld als slachtpaarden. Met vervalste paardenpaspoorten en gemanipuleerde microchips zouden de regels zijn omzeild. Bij de doorzoekingen is een flink aantal paarden in beslag genomen. Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA, heeft voldoende steun om aan te blijven. Dat meldt persbureau Reuters. Infantino kwam een paar weken geleden met plannen om aandelen voor het WK te gaan verkopen, waarop een storm van kritiek losbarstte. De plannen werden ingetrokken, maar veel landen, waaronder Nederland, willen dat hij vertrekt. Van de 211 leden van de FIFA zijn er echter nog meer dan voldoende over om de voorzittersverkiezingen volgend jaar te winnen. Na acties in de havens en het OV leggen vrijdag werknemers in de metaal- en bouwsector het werk neer uit protest tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vakbond FNV meldt dat duizenden werknemers in de regio's Eindhoven en Velsen-Noord staken. In Rotterdam en Friesland worden honderden stakers verwacht. De vakbonden voeren tot aan Prinsjesdag actie tegen wat zij de afbraakplannen van het kabinet noemen. Zij willen alle bezuinigingen van tafel. De Tweede Kamer doet voorlopig geen aangifte tegen de ambtenaren die miljoenen documenten

0: over het toeslagenschandaal achterhielden. Volgens staatssecretaris Ehrenberg van Financiën is er geen bewijs dat zijn ministerie de zogenoemde datakluis met opzet niet aan de parlementaire enquêtecommissie toeslagen gaf. Een speciale Kamercommissie gaat de gang van zaken onderzoeken. Een groep gedupeerde toeslagenouders heeft vorige maand wel aangifte gedaan. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
4: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
5: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: lekkere muziek van Shocking Blue.
1: Het is even na 7 uur. Je bent van harte welkom in Alfred van Dam's Muziekmuseum. Radio Seabreeze. Seabreeze.
0: En dat was natuurlijk genaamd Hello Darkness. En ik zeg hello, beste luisteraar. Gezellig weer een uurtje gouden oude muziek op je radio in het Muziekmuseum. En zoals gewoonlijk zal ik je weer even vertellen welke Nederlandstalige en welke anderstalige muziek we gaan draaien in dit uurtje. Ik heb zo rond kwart over heb ik muziek van Peter Schaap. De man is een aantal jaren geleden alweer, 2 jaartjes ongeveer denk ik. Geleden overleden, ja, helaas. Plaatje van hem in 1975, Vliegen als een vogel, blijf ik mooi vinden. Heb ik zo rond kwart voor muziek van Peter en zijn Rockets, oftewel Peter Koelewijn. En dat is genaamd Veronica, sorry. Uit welk jaar zal dat komen? Nou, ik ga het niet eens zeggen. Julian Clare, hebben we ook nog eens anderstalige muziek. Gaat over een dame waarschijnlijk, Helene. Nou, dan wordt het nu tijd voor de volgende plaat. Een dametje genaamd Joey Dizer. Te worden als het een redelijke gezondheid gaat. Het nummer is in ieder geval genaamd The 100 Years.
1: De parels uit 6 decennia popmuziek van Dam's Muziekmuseum. Ja.

Hey, dankjewel. Olivia Newton-John. Magic. Dus even kijken, hoor, straks van de plaat van Kate Bush. Overigens een verzoeknummer van Ellie. Hij komt er zo aan, Ellie. Eerst nog even de plaat van Peter Schaap. Hij overleed 3 januari 2025. Ik heb hem maar even gauw opgezocht. Hier is zijn Nederlandstalige plaat. Vliegen als een vogel.

ik moet er al mijn eerlijkheid vertellen dat ik de plaat niet herkende dat ik hem voor het eerst hoorde. Ik werd er door de rally op geattendeerd, zullen we maar even zeggen. Net op manier. En ik moet je eerlijk zeggen, ik heb het nummer nu een aantal keren gehoord en ik vind hem bijzonder mooi. Kate Bush hoorden wij met Breathing, speciaal even op verzoek voor Ellie dus. Eens eventjes kijken. Inmiddels alweer bijna 5 minuten voor 7:30 geworden. Muziek van Kansas komt in 1978. En het is genaamd Dust in the Wind.

Sunrise met even muziek van Kansas, Dust in the Wind. Daarna hoorden we het prachtige stemgeluid van Diana Ross. En it's my turn. Het is nu tijd geworden voor de anderstalige plaat van dit uurtje in het Muziekmuseum. Dit is Julien Clerc met Helen.

stemgeluid, het prachtige stemgeluid van Diana Ross. And it's my turn. Het is nu tijd geworden voor de anderstalige plaat van dit uurtje in het Muziekmuseum. Dit is Julian Clare met Helen.

0: En nu openen de deuren van het Muziekmuseum voor...
1: Een plaat afkomstig uit 1966. Hier is Cat Stevens. I love my dog.
2: I love my dog as much as I love you. For you.

het enige wat ik tegen Journey zou willen zeggen. Thank you for the music in plaats van thanks for the love. Earth and Fire hoorden wij hier op Radio Seabreeze. Thanks for the love. En daarvoor hoorden we Cat Stevens. I love my dog. En daarvoor nog hadden we die plaat van Procol Harum. Conquistador uit 1972. Een blik op de klok. Zomaar erbij. Een kwart voor acht geworden alweer. Tijd voor Nederlandstalige muziek. Hier zijn Peter en zijn Rockets. En waar hebben ze sorry? Ze zeggen sorry, Veronica.

alweer een tijdje niet gehoord, deze plaat. En ik blijf het nog bijzonder leuk vinden. Uit 1982 hoorden wij de Pale Foundation en Thank You. Zo is het genaamd. En van 1982 gaan we nog even een stapje verder terug in de tijd naar 1972. Wat is een uurtje zonder David Bowie? Helemaal niks natuurlijk. Een van zijn allermooiste platen, die draaien we hier zo. Hier is The Starman.

Nou, dat was het dan alweer. Zeg, hey, het Muziekmuseum is alweer zo goed als afgelopen. We kunnen er nog eentje draaien tot aan het nieuws van 8 uur. En dat wordt Kayak met Lyrics. We hoorden zo net trouwens nog The Seekers met Georgie Girl. Ik zeg tot volgende week donderdag. Even over 7 ben ik er weer met een nieuwe aflevering van het Muziekmuseum. En straks veel plezier met Tom. Bye bye.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Vandaag vonden de laatste coronaverhoren plaats. De parlementaire enquêtecommissie sprak in 9 weken zeker 150 uur lang met 47 mensen. Vooral de besluitvorming in het kabinet was onderwerp van gesprek, maar ook de eenzaamheid door het vele thuiszitten en de mentale problemen die mensen daardoor opliepen. Onder andere oud-premier Mark Rutte en leden van het Outbreak Management Team werden gehoord. Over enkele maanden komt de coronacommissie met een eindverslag. De politie heeft een man gearresteerd op verdenking van 2 verkrachtingen in de jaren 90. De man van 61 uit Apeldoorn kon worden opgespoord dankzij DNA-onderzoek. De eerste verkrachting vond in 1995 plaats. Het slachtoffer werd in Apeldoorn met geweld van haar fiets getrokken. In 1997 vond in Deventer een soortgelijke verkrachting plaats. Het was toen al duidelijk dat het om dezelfde dader ging. Nu kon de man via verwanten in de DNA-databank worden geïdentificeerd. Bij een groot internationaal onderzoek naar illegaal paardenvlees zijn 7 invallen in Nederland gedaan. Volgens justitie is het vlees van duizenden afgekeurde dieren mogelijk verkocht aan consumenten. De bende zou sportpaarden die allerlei medicatie hadden gekregen hebben verhandeld als slachtpaarden. Met vervalste paardenpaspoorten en gemanipuleerde microchips zouden de regels zijn omzeild. Bij de doorzoekingen is een flink aantal paarden in beslag genomen. Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA, heeft voldoende steun om aan te blijven. Dat meldt persbureau Reuters. Infantino kwam een paar weken geleden met plannen om aandelen voor het WK te gaan verkopen, waarop een storm van kritiek losbarstte. De plannen werden ingetrokken, maar veel landen, waaronder Nederland, willen dat hij vertrekt. Van de 211 leden van de FIFA zijn er echter nog meer dan voldoende over om de voorzittersverkiezingen volgend jaar te winnen. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Start de motor! De boerderij wacht!
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
7: Hilliard Country met Tom Polderman.
8: Hello friends, this is Mike Turner, the banjo man from Minnesota in the USA. Well, you're listening to a good disc jockey to play you that good country and bluegrass gospel music, Tom Polderman.

0: Windfall met zangeres Linda de Jong. Ja, wat willen we nog meer? De Rodeo Junkie.
1: Giddy up country, giddy up go, giddy up go, giddy up country. Here's Tone.
0: En jawel, lieve luistervrienden, een bijzonder goede avond. Het is weer tijd voor Giddy Up Country op deze donderdagavond. En ja, de allermooiste country music van heel Nederland, maar ook van de wijde omgeving. Hè? Van de hele wereld en wijde omgeving, moet ik eigenlijk zeggen. Ja, we zijn begonnen met Windfall, zoals gezegd. En ja, die zangeres is een fantastische zangeres. Dat is Linda de Jong die erbij zat. We gaan nu verder even meenemen naar Limburg toe. En dan heb ik het over G. Reinders. Driving just to listen to the radio.

0: Heerlijk, hè? Deze plaat van G. Reinders met al zijn medewerkers die eraan meewerkt, hoor. Jack Biko, Eddie Conrad en vele, vele anderen. René Kremers, Rob van Donselaar en Jan Hendricks. Jan de Hond, Hein Offermans, Tineke Schoenmaker en Mark Schoenen. Rita Kulits, die zat er ook bij. En G. Reinders zelf natuurlijk. Ja, als Jan die mensen bij elkaar zet en kregen deze fantastische plaat Driving, Just Listen to the Radio. Doen we zeker. Het is tijd voor een plaatje van Kirsten Alting.
1: Giddy up country, for the whole night.

Het volle borst mee te zingen van Sandra Parijs. Let us try to make another world. Ja, wat zou er fantastisch zijn als we met z'n allen bezig zijn om een nieuwe wereld en een goede en een leuke en een vooral vredevolle wereld te creëren.

overmorgen ook hoor. Overmorgen ook, maak je niet ongerust. Eigenlijk altijd. Ja, nou. Fantastische mooie plaat van Grant en Forsythe. Will you to love me tomorrow? Nou, nou.

0: is met een plaatje wat ook al niet zo heel erg jong meer is. Ja, vind ik ook. Ja. 2004 om precies te zijn. En hij moest er wat doorheen schreeuwen, ook deze goede man. Ja, je luistert naar Giddy Up Country.
1: Hello everybody, you're listening to Ton Polderman.
0: En dat ben ik, luistervrienden. Het is de hoogste tijd voor de Love Sick Drifters. Dat is een nieuwe groep eigenlijk, die elke hele leuke muziek maakt, hoor. Ja, Trains, Tracks en Teardrops.

0: zullen truckchauffeurs en machinisten van treinen en dergelijke ook allemaal wel eens denken. Truck, trains en teardrops. En het is allemaal wat. Want je bent, als je in zo'n truck bent of in zo'n trein, ben je toch eigenlijk wel eenzaam. Je zit er in je eentje. Ja, oké. In een trein heb je heel vaak heel veel mensen achter je zitten. En op een truck heb je vaak heel veel vracht zitten. Maar ja, je zit verder in je eentje achter het stuur van zo'n ding. En ja, je maakt er allemaal van. En dan denk je wel eens na van, joh, wat is er allemaal, hè?
1: Giddy up country, giddy up go.
0: Giddy up country, giddy up go. And here is Frankie Lay with Don't Cry, baby.

0: Niet huilen hoor, meisje. Dat moet je niet doen, vooral niet doen. Dat is een leuke plaats van Frankie Lane. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb er heerlijk op zitten meeswingen. Ja, zo blijkt maar weer dat als je dit zo allemaal hoort, dat de country en de jazzmuziek heel erg nauw aan elkaar verbonden zijn.
1: I'm a poor, lonesome cowboy. I'm a long, long way from home.
2: Ton Polderman.
0: Oh ja, dat is ook zo. Ik ben er ook nog. Ja, luister vrienden, we gaan u meenemen naar Duitsland. En wel met de groep Truckstop. En ja, je hebt tegenwoordig allemaal digitale mensen, hè? Digitale meisjes en dat soort dingen meer. Nee hoor, Truckstop niet. Die hebben nog een analoge dame. En een analoge meisje.

zeker weten hoor. Nou, het is de ware schoonheid. Ja, dat analoge meisje. Nee, heeft niets met digitale technieken te doen en dat soort dingen meer. Ze houdt het op de lekkere analoge wijze. Doen we hier ook hoor in het programma Giddy Up Country bij Radio Seabreeze. Ja, Struxoppen zit. Een groepje uit Duitsland vandaan. Poetje.

Put your radio on Radio Seabreeze. Hadden we het net over een analoge dame. Ja, een analoge meisje. Hier is er een hoor. Helene Nijmeijer en Hurt.

0: Zeker weten, dit was Helene Nijmeijer en ja, het nummer heette Hurt. En dat hebben we gedraaid hier op Radio Seabreeze in het programma Giddy Up Country. Country music is de mooiste muzieksoort van de hele wereld en dat vindt Reo van Raven, die vond het ook altijd.
1: Howdy everybody, don't touch that dial. You're listening to the best of country music with Ton Holderman.
2: My kind of country, my kind of music.
0: We gaan gaan luisteren naar een instrumentale versie van het nummer Freight Train en de Yakety Yaks.

Ja, een fantastisch mooi nummer van Leo van Reven. En hij heeft altijd samen met Wim Pols gespeeld. En ja, in de band van Wim Pols gaan ze maar door. Je luistert naar uw favoriete radiozender, Radio Seabreeze. Europe's number one. Seabreeze AM. Het station waar muziek in zit. Het station waar ook country music in zit. En ik heb hier een hele mooie plaat van de groep Slow Horses. Wat dacht u van I Can't Look At That?

paarden bent. Geloof het of niet? Slow horses, ja, de rustige paarden. I can't look at that. En dat allemaal hier gedraaid in Giddy Up Country op Radio Seabreeze. Het is de hoogste tijd dat we weer eens naar het buitenland gaan, laatste vrienden. En wel met Rebecca Lundström. Ja, keep on dancing. Nou, dat lijkt me een goed idee. Lekker dansen bij Jansen.

0: René, Rebecca Lundstroom met Keep On Dancing. Nou, dat hebben we zeker gedaan. We zijn lekker aan het dansen geweest hier bij Radio Seabreeze in het programma.
1: Luister naar Koffie Compleet.
0: Nee joh, die moet helemaal niet. Kom nou zeg, dat is morgenochtend pas Polderman. Toch deze moeten we starten. Goed, het zal je gebeuren. Heerlijk. Oké. Het programma Giddy Up Country zit er weer op. Ja, het is bijna 9 uur en de hoogste tijd om afscheid te nemen. Ha, luister naar Koffie Compleet, dat is helemaal mooi. Morgen is er weer Koffie Compleet tussen 10 en 11. En wat mij betreft een hele fijne voortzetting van deze avond. We nemen afscheid met een fantastisch mooi nummer van Katie Carter Heiser. En ja, Everyday Dreaming. Tot morgen.
2: Dag.

0: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De FIOD heeft invallen gedaan in 8 woningen en bedrijfspanden van cardiologen. Hartspecialisten bij 2 ziekenhuizen worden ervan verdacht geld te ontvangen van producenten van medische producten in ruil voor leverancierscontracten met die bedrijven. De artsen werden volgens de FIOD betaald voor fictief advieswerk of bijdrage aan onderzoek. Er waren allerlei BV's opgetuigd voor verwerking van de betalingen. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Vandaag vonden de laatste coronaverhoren plaats. De parlementaire enquêtecommissie sprak in 9 weken zeker 150 uur lang met 47 mensen. Vooral de besluitvorming in het kabinet was onderwerp van gesprek, maar ook de eenzaamheid door het vele thuiszitten en de mentale problemen die mensen daardoor opliepen. Onder andere oud-premier Mark Rutte en leden van het Outbreak Management Team werden gehoord. Over enkele maanden komt de coronacommissie met een eindverslag. De politie heeft een man gearresteerd op verdenking van 2 verkrachtingen in de jaren 90. De man van 61 uit Apeldoorn kon worden opgespoord dankzij DNA-onderzoek. De eerste verkrachting vond in 1995 plaats. Het slachtoffer werd in Apeldoorn met geweld van haar fiets getrokken. In 1997 vond in Deventer een soortgelijke verkrachting plaats. Het was toen al duidelijk dat het om dezelfde dader ging. Nu kon de man via verwanten in de DNA-databank worden geïdentificeerd. En drugsgebruik is iets van alle tijden, hebben Indonesische wetenschappers ontdekt aan de hand van onderzoek van duizenden jaren oude gebitten. Op de tanden en kiezen van 2 skeletten van het eiland Sulawesi zijn sporen gevonden van betelnootkauwen, wat een stimulerend effect heeft en een mild euforisch gevoel oproept. Het oudste skelet was tussen 16 en 25.000 jaar oud. Op de betelnoot wordt nog steeds door 1 op de 10 mensen in Zuidoost-Azië gekauwd. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. Feel the breeze. Sea Breeze AM.
10: Dit is de platenkoffer met Rob Hoofd.
11: Er zit een liedje in mijn hoofd. Glass House van de Bee Gees, kan ik niks aan doen. Maar hartelijk welkom bij Den Platenrekje. Of het platendoosje, dat kan ook. Dit is aflevering 237. De eerste 4 platen die komen uit het buitenland en de rest is allemaal nederpop. Dus ik hoop dat u daarvan houdt. En dan gaan we beginnen met de begeleidingsgroep van de Dakota Stars. Nummer uit 1964. En het is geschreven door George Martin. Die kennen we allemaal als producer van de Beatles van de Abbey Road Studio. Daar is dit ook opgenomen. Billy J. Kramer en de Dakotas, die hadden een manager. En dat was dezelfde manager als bij de Beatles. Dat was namelijk Brian Epstein. Stond dit nummer in de hitparade? Nee. Gaan we draaien? Zeker. 1964. Dakotas met Magic Carpet.

Ik vind dit nummer altijd een hoog CCR-gehalte hebben. Creedence Clearwater Revival, bedoel ik. Het nummer geschreven door Jeff Christie, en dat was ook de zanger van het nummer. Nou, die is op dit nummer helemaal binnengelopen, zeg maar. In 26 landen kwam dit nummer op nummer 1 in de hitparade. Bij ons in Nederland nummer 4. En de begeleidingsgroep, dat waren de Tremolo's. En ik zei het al, hij heeft het helemaal zelf geschreven. Nummer kwam uit 1970. Nu gaan we naar Sunrise, dat is een band uit Duitsland. Nummer uit 1977, geschreven door Koff en Harders. En ik weet niet of het in Duitsland in de hitparade stond. Staat, ik heb gezocht, niet gevonden. Het stond wel op de LP Call Me. En het was een single met op de B-kant De Lent. Het kwam opnieuw in de hitparade onder de titel Call On My Love. En dan werd het gezongen door Jurgen Drews in 1996. Wij gaan naar Sunrise en Call Me.

Hobby Horse, 1972, compositie van Fella en Jameson, stond in Nederland 5 weken in de hitparade, hoogste plaats nummer 5. En het nummer, dat is uit 1958, werd toen uitgebracht in de USA, kwam niet hoger dan nummer 28, en de uitvoerende waren toen de Jamies. Covers van dit nummer bestaan ook. Jen en Dean, die hebben het nagezongen. Shanana en The Fortunes. Ik draai het origineel, Summertime.

Zit zo'n lekker basloopje in. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Nou ja, de rest van dit programma wordt gevuld met nederpop. We gaan naar 1966, de Sound Magics. En die kwamen uit Oosterbeek. Ze hebben ook opnames gedaan op het merk Discofoon. En dat was een merk van Vromen Dreesman. Daar kon je dan nummers kopen die niet werden uitgevoerd door de originele artiesten, maar door anderen. En dan was die single Chinees een gulden goedkoper. En wat hebben ze opgenomen voor Discofoon? Onder andere, nou, twee nummers van The Shadows, getiteld Foot Tapper en Round and Round. Maar wij draaien een compositie van R. van Wageningen en J. Maurits uit de groep in Oosterbeek. En dat is getiteld Do You Remember? Hier zijn The Sound Magics.

Ja, en allebei de nummers vind ik een hoog Hollies gehalte hebben. Dat hoge gitaartje, dat aanslaan van onder naar boven. Schitterend. Being Love, dat waren natuurlijk de Sendico's uit 1965. Nummer werd geschreven door Hans en Jan Vermeulen. En de Sendico's kwamen uit Voorburg. Was een singeltje A-kant en de B-kant was I Want You For My Own. Hitparade? Nee, stond het niet in. De volgende uit Den Haag groepje met een S, Golden Earrings. Een compositie van Rinus en Georgie. Rinus Gerrits en Georgie Kooijmans. Opgenomen Polydor stond in de top 40 op nummer 15. Dat was de hoogste plaats op dat moment. En stond er 5 weken in. Was een singeltje op de B-kant What You Gonna Tell. Wij draaien de A-kant. Papa, koop een meisje voor me. Daddy, buy me a girl.

Polydor werd dit uitgebracht. The Golden Earrings, Daddy, Buy Me a Girl. We blijven even in Den Haag. Dan gaan we naar het Almeloplein. Daar staat een groot flatgebouw. En op de zijkant, op de muur van dat flatgebouw, staat een couplet geschreven van de The Life I Live van de groep The Q65. Compositie van alle vijf de leden. Stond het in de top 40? Jawel, hoogste plaats nummer 3. Stond er 11 weken in. Hier zijn Q65 met The Life I Live.

Prachtig. Q65. Als je nou een groep naam wil maken, zeg maar, dan zit je bij elkaar en dan, hoe zullen we ons gaan noemen? The News? Nee, joh. The Cable? Nee, ook niet. Geef mij eens een sigaret. Wat heb je daar voor aansteker? Oh, dat is een zip. Een zip-aansteker. En zo kwamen ze aan de naam The Zips. En die gaan we horen. En we horen ze met Kicks and Chicks. Compositie van Katerberg en Nuiten. Op het Relax label uitgegeven. En volgens mij was dat label van Willem Oduis. Hier zijn

Dat is ook leuk om dit als A- en B-kant te laten horen. Dat doen we volgende keer of een andere keer eens. Want de A-kant, dat is Everything That's Mine. En de B-kant is There's No Place To Hide. En ik heb dadelijk ook een leuke A- en B-kant, singeltje. Looking For The Land, part 1. En daarna Looking For The Land, part 2. En dat allemaal van Bonjour. Maar daarover straks meer. Dit waren natuurlijk Motions met compositie van Robbie van Leeuwen. Allemaal uit Den Haag. En uitgegeven op het label Havok. En van Den Haag gaan we gauw naar Oude Pekelaar. Harry Rijnbergen, die schreef weer een fantastisch nummer voor de groep. Kwam in de hitparade op dat moment niet hoger dan nummer 40. En er is een leuke tv-opname van dit nummer te vinden op YouTube. En dat is dan voor techniek. Dat is een soort reclame nummer geworden. Dit zijn natuurlijk de Roadies uit 1967 met Sleep, Sleep, Sleep.

Cats uit Volendam met een compositie van Greenaway en Cook stond nummer 8 in de hitparade, 6 weken lang in de top 40 met Sure He's a Cat. En wij gaan gauw over naar Zen, compositie van Dirk van der Ploeg, uitgegeven op Philips en stond ook op de LP Hair. Hier zijn Zen met Please Accept My Invitation.

0: Dat waren natuurlijk Super Sister uit 1970 met die mooie compositie van Robert-Jan Stips. Kwam het in de hitparade in de top 40, ja, op nummer 13, stond er 6 weken in. En dit was She Was Naked. We gaan naar de single A en B kant. En dat is, had ik al gezegd, een nummer van Bourjoura, geschreven door George Kooijmans. En het is getiteld Looking for the Land, part 1. En part 1 was de achterkant van de single Dream On. Part 2 was de achterkant van de single of Frank Miles. Part 1 en 2 achter elkaar in de platenkoffer.
1: In de platenkoffer is dit de single A en B kant.

dat was weer eens een keertje die mooie tekst van Betty Raadgever in de groep Cinderella uit 1971. Leuk om dat weer eens te horen. From Town to Town. En dit was de platenkoffer. We gaan eruit met, hoe heette ze ook alweer? Ze heette The Shoes. Ze komen uit 1970 met dit nummer. En het is getiteld After All. Volgende platenkoffer, volgende week, zelfde uur, dag.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Een ernstig ongeluk met een bus van de Nederlandse reisorganisatie OAT in Zwitserland. Meerdere mensen zijn omgekomen, er wordt rekening gehouden met Nederlandse slachtoffers. Het ongeluk gebeurde vanmiddag rond 5 uur tussen Zesnet en Susch. De bus was op weg terug naar de vakantiebestemming in Oostenrijk na een dagexcursie. 48 inzittenden waren Nederlands, meldt een woordvoerder van brancheorganisatie ANVR. Vrijwel alle huishoudens krijgen te maken met stijgende energiekosten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het kabinet. Een ruime meerderheid betaalt over 5 jaar 10% meer. Mensen met een warmtepomp gaan zelfs tot 70% meer betalen, maar nog steeds zijn zij gemiddeld goedkoper uit. De cv-ketel blijft meer dan 2 keer zo duur als de warmtepomp. De stijgende netkosten zijn de belangrijkste oorzaak. Er zijn grote investeringen nodig in het elektriciteitsnet. De Fiat heeft invallen gedaan in 8 woningen en bedrijfspanden van cardiologen. Hartspecialisten bij 2 ziekenhuizen worden ervan verdacht geld te ontvangen van producenten van medische producten in ruil voor leverancierscontracten met die bedrijven. De artsen werden volgens de Fiat betaald voor fictief advieswerk of bijdrage aan onderzoek. Er waren allerlei BV's opgetuigd voor verwerking van de betalingen. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. En drugsgebruik is iets van alle tijden, hebben Indonesische wetenschappers ontdekt aan de hand van onderzoek van duizenden jaren oude gebitten. Op de tanden en kiezen van 2 skeletten van het eiland Sulawesi zijn sporen gevonden van betelnootkauwen, wat een stimulerend effect heeft en een mild euforisch gevoel oproept. Het oudste skelet was tussen 16 en 25.000 jaar oud. Op de betelnoot wordt nog steeds door 1 op de 10 mensen in Zuidoost-Azië gekauwd. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
2: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
3: Trouwpak op maat voor dames, heren en non-binair. Bezoek yourtailor.nl.
4: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on webshop.
5: Are you ready for Freddy?
6: Say yeah! Yeah!
5: Say yeah! From Nashville, Tennessee, yeah! Music City, USA, yeah! It's the Freddy Cannon Show.
7: Good day, sunshine, and welcome back to the Almost American Breakfast Show. And here we are, getting ready to take off. Are you ready? Here we go.

is the Freddie Cannon Show.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een grote brand in een dichtbevolkte wijk in de Congolese stad Bukavu heeft zeker 300 huizen en 2 scholen in de as gelegd. Zeker 24 schoolkinderen kwamen om het leven toen zij de brand probeerden te ontvluchten. Ook is een onbekend aantal volwassenen omgekomen en zijn er tientallen gewonden. De brand zou zijn uitgebroken in 2 houten huizen waarna het vuur snel om zich heen greep. Bukavu ligt in het oosten van Congo en staat onder controle van de rebellengroep M23. De Nederlandse man die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde te vervoeren, blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De man werd vorige week in Dordrecht aangehouden. De drugs werden afgelopen maandag gevonden in containers in het Franse Duinkerken. De containers kwamen van een vrachtschip uit Ghana. De drugs was verstopt in plastic afval. De waarde wordt geschat op 225 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is dat afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd, een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begon al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog, er waait een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden, tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
2: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
3: Trouwpak op maat voor dames, heren en non-binair. Bezoek yourtailor.nl.
4: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een grote brand in een dichtbevolkte wijk in de Congolese stad Bukavu heeft zeker 300 huizen en 2 scholen in de as gelegd. Zeker 24 schoolkinderen kwamen om het leven toen zij de brand probeerden te ontvluchten. Ook is een onbekend aantal volwassenen omgekomen en zijn er tientallen gewonden. De brand zou zijn uitgebroken in 2 houten huizen waarna het vuur snel om zich heen greep. Bukavu ligt in het oosten van Congo en staat onder controle van de rebellengroep M23. De Nederlandse man die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde te vervoeren, blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De man werd vorige week in Dordrecht aangehouden. De drugs werden afgelopen maandag gevonden in containers in het Franse Duinkerken. De containers kwamen van een vrachtschip uit Ghana. De drugs was verstopt in plastic afval. De waarde wordt geschat op 225 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is dat afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak.
5: En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd, een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begon al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog, er waait een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden, tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
2: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdekdeschoonmaak.nl.
3: Trouwpak op maat voor dames, heren en non-binair. Bezoek yourtailor.nl.
4: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. Een grote brand in een dichtbevolkte wijk in de Congolese stad Bukavu heeft zeker 300 huizen en 2 scholen in de as gelegd. Zeker 24 schoolkinderen kwamen om het leven toen zij de brand probeerden te ontvluchten. De Nederlandse man die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde te vervoeren, blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.

0: Radio Seabreeze. 1098 of 1395 AM. Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een grote brand in een dichtbevolkte wijk in de Congolese stad Bukavu heeft zeker 300 huizen en 2 scholen in de as gelegd. Zeker 24 schoolkinderen kwamen om het leven toen zij de brand probeerden te ontvluchten. Ook is een onbekend aantal volwassenen omgekomen en zijn er tientallen gewonden. De brand zou zijn uitgebroken in 2 houten huizen waarna het vuur snel om zich heen greep. Bukavu ligt in het oosten van Congo en staat onder controle van de rebellengroep M23. De Nederlandse man die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde te vervoeren, blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De man werd vorige week in Dordrecht aangehouden. De drugs werden afgelopen maandag gevonden in containers in het Franse Duinkerken. De containers kwamen van een vrachtschip uit Ghana. De drugs was verstopt in plastic afval. De waarde wordt geschat op 225 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is tot afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd, een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begon al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog, er waait een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden, tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.